Welcome to Frues met Hopning. Ik zie Irma en met me is Hilda. Ik wil met een vrouw aanvangen. Wat is een zeer leichte weg, krankheiten en een familie ver te beheer, over mens en me vergeet wie dat te doen? Kost u dat roeren? Wanneer niet, dan blijf wie hem horen. Diane wordt door Van Lotte en dit programma reden.

En de waren Jezus in dieren noemen, begrijp ik alle touwheren waren van jou en hij kunt van harte welkom in dit programma. We willen beden dat de Heer ook van jou dat hij zijn woord tot ons reden mag en ons alle top zijnen. Lieve Heer Jezus Christus, dank je en aanbeding zal die zijn voor die genoeg en lijf en die grote erbarmen over een verloren mensheid. We danken die dat u in deze wereld gekomen bent en die leven handgelegd hast voor ons, dat we onze schuld niet betonen konden en hast die leven gegeven, omdat we dat leven hebben kunnen, dat in Ewigkeit dieren wordt. Hab dank, Herr Jesus, dass du auch von dir uns noch ansprechen wirst, durch dein Wut in uns ermutigen, die von Horten zu deinen, und lud auch das Programm von dir zu beitragen. Die soll dir Dank in Anbetung gebracht sein. Amen.